0: Hey.
1: Hoe heb je kaartjes voor gekocht?
0: Zeg ik niet, maar ik ben even aan het bellen voor een test.
1: Maar wat voor test?
0: Nou, ik ga straks mijn oma bellen en dan moet ik even kijken of dit werkt met twee telefoons.
1: Ja.
0: Ik ga heel even ophangen.
1: Maar waarom bel je mij dan nu?
0: Omdat jij mijn test bent. Jij bent de enige met wie ik kan testen.

0: Hallo?
1: Hallo?
0: Hallo, hallo, hallo.
1: Hey, oh.
0: Wil je een liedje zingen? Esas, wil je een liedje zingen? Met de gitaar?
1: Ja.
0: Oké.